landen voor nul, geld voor brood en sop. Toen achterdocht zijn kop uit stil, die staat ze uit me val. Op zoek naar melk en jullie, staan ik aan haar schaal. Daar spinners wat wil wegloop, verloor er zonder tal.

Meer bangers, minder mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

meer bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

0: wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
1: Foutan Commercial Vehicles Cape Town, einde van die winter speciale aanbod. Koop een Foutan Omen R2546 en ontvang jou eerste 5 dienste gratis. Of koop een Foutan Omen R2546 met een side tipper applicatie en ons geef vir jou die volledige hydrauliese toerusting plus een boelbaar en een voorruitbeskermer, alles gratis. Kontak ons op 021-212-9881 en ontdek waarom al hoe meer besighede Foutan Commercial Vehicles Cape Town kies. Bepalings en voorwaardes geld. Foutan, gebouw vir harde werk, aangedryf deur waarde.

bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

Weer bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

Tom Jones en She's a Lady. Wat een lekker ene is dit op hierdie donderdag. Dit is die 10de September, 25 minute na 11 in die môre. Nou gee struktuur aan jou skool se laaste kwartaal sportvoorbereiding. Kom neem deel aan die Six Gun Grill Summer Sport Festival van 2 tot 8 Desember by Huguenote Hoërskool in Wellington. Laar en hoërskole is welkom, winter en somersporte, alles by een fees. Die perfekte voorbereiding vir 2027. Kry jou spanne

ze, wat is jouw plan? Wat wil jij zeggen? Maar vraag jezelf eerst, wie is jij?

Soveel skoonheid, soveel mooi, een rede om te glo. Soveel paaie, soveel kronkels, uit die hand van bo. Soms verdwaal ons, waar is jy? Voel ons soms alleen. Die ochtend stond goud in sy mond,

0: Dag. Dis vetpret met Zaarbed. Afrikaans is groot en Lamb Champs. Geen persoon onder die ouderdom van 18 word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om te stop. Alle spelletjies is vaste kanswetenskappe. NVDP 0800 006 008.
1: Hier spring die bokke en pop pop pop die speakers. Bokradio.

0: Begin, wie is die driveway?
1: Ach nee, is dit die oranje koppie?
0: Nee, dit is meneer National Treasure homself, Nicholas Cage.
1: Al wie, hoekom is hier die man constant in die nies?
0: Ek weet nie, maar elke keer wat gebeur, en voel dat dit is soos een plot van een Nicholas Cage movie.
1: Letterlik.
0: Yes, hulle sê so the Los Angeles County Fire and Sheriff's Department responded to the sinkhole at a home, blah, blah, blah, blah, blah. According to real estate records, the property is owned by Nicholas Cage, representative for Cage, could not immediately be reached for comment. Waarom is hy bezig?
1: Aww.
0: Wat vang hier jou aan?
1: Weerie, ek voel hy het nou alweer moeilikheid gemaakt en het gaan alles deel voor hem van een van sy nieuwe flex.
0: 100%.
1: Mm-hmm.
0: 100%. Groot skade.
1: Ek kan net imagine.
0: Ja, maar nou nie aan sy huis nie.
1: Oké. Okay. Ja,
0: is net bykie van die cement wat een, die face off.
1: Ja, dit is hoe jy weet, hy het begin, want het is soos geen skade by hom, nee. Ek grap, hy het nie rarig nie.
0: Oh, horrible. Oké. Okay.
1: Oh, man.
0: Is nog een.
1: Hoekom is die wereld so die mekaar?
0: Ja, jessie, groot skade. So hy is on gone in 60 seconds. Oh, yeah, I was bad. Horrible.
1: Zian, jy kan beter doen as dit.
0: Kijk, geef me een oomlik. Ek krijg gewillig die inspiratie uit jou aanheid.

0: beer.
1: Love it, a Spencer Hatcher hot weather cold beer. Nee, liekie maak my net lus om te gaan. Ja, man.
2: Hey, ek wens ek bekeek my cowboy boots aan vandag, hoor.
1: Hey, ek wens ek het cowboy boots gehad.
2: Ek het nie, fancy sê, ek het cheapies, cheapie knock-offs, en as ek langer as iemand hulle stap, kan ek nie meer loop, maar dis ook.
1: Van ons is nou nie financieel in die situasie, ons het in cowboy boots gekry, nie so, dis ok.
2: Mhm, lekker.
1: Well done, kan ek het sê, wel gedaan, ons het Monique se mikpunt bereik.
2: Ons het voor die sport,
1: ons wou baie 100.000 uitkom. Mm-hmm. Ons staan op 106.500.
2: Hey.
1: Commando Construction.
2: Mm-hmm.
1: En dan een paar anoniemes wat deurgekom het. En ons oor die drempel gesit het. 106.500.
2: Ongelooflik. Hoorie, ek gaan dit nou weer doen.
1: Mm-hmm. Okay. Maar ons het eindelijk, ons het een teken om my te kom voor die einde van die show.
2: Ja, so ek gaan dit nou weer doen. Voor ek die 6 uur nieuws moet lees.
1: Okay.
2: 115.000.
1: Okay, let's go.
2: 115,000. Dis doenbaar, dis moendlik.
1: Let's do it.
2: 115.
1: Okay, ek sit nog een tattoo. Like, yeah. Like my, jylle is bang. Bang om my
2: ek denk Zian is bang.
1: Stukkie ink op my te sit.
2: Ja, so, ons soek donaties vir ons lieflike oom Tommy Del. Elke 50, 100 rand, 20 rand, wat ek al jy het, maak een verskil. Maar, as jy bykie meer het om te gee,
1: mm-hmm.
2: kan jy die volgende

0: met zijn stem gewoon. Je lekker. In orde. In elk geval, oké, zo jij kan zo lang. Wat in jouw mening die beste country liedje ooit is. Mm-hmm. Waardoor gesing word oor whisky. Mm-hmm. Kan stuur naar 074-2009. Ons gaan ons liedjes voordat aan jou. Bedien die volgende paar minuten ook natuurlijk hierdie vir jou speel. Maar eerst jou Something Blue. En ek het gaan met een Afrikaanse liedje. Want vir my, as daar, as jy dink aan een liedje wat blauw of blue is, is daar een wat vir my uitstaan boor die reis. En dis natuurlijk Spoegwolf.
1: Hey!
0: En is Leonie Blue.

en kan ek sê, ek het nou gegaan met iets meer modern en eindelijk maar iets wat meer plaaslik is, want ek voel, weet, vooral op dag soos vandag, ons moet ons erkenning gee vir ons plaaslike talent, en hier is een van die ouwens wat het recht gekry het om oor te gaan na die meerkaas toe, en ordentlik naam vir homself te maak ook. Hierdie ouwe is een juweel, die ouwe is een nationale juweel, hy is een ongelooflike mens, een ongelooflike likkie skryver, en in my mening, ja, selfs beter as ou Garth Brooks. Oh, you're like whiskey to my soul. So in my seal, Ronash.

0: Vrydag 11 September vanaf 2 tot 7 namiddag saai Bok Radio regstreeks uit vanaf Tafelberg Meubels Kuiptyd. Loer gerus in en moenie dit misloop nie, want nie net kan jy die Bokspan ontmoet nie, daar is ook ongelooflike promosies op hulle tophandelsname gedurende hul verjaarsdag carnaval, waar almal 'n wenner is. Maak seker dat jy Tafelberg Meubels se Cape Gate tak besoek Vrydag 11 September 2 tot 7. Expert en Tafelberg Meubels, altyd beter.
1: Wen Afrikaans is groot kaartjies, R20,000 in kontantpryse en baie belangrike persoone kaartjies vir Boland Lamb Jams op 24 September. Zaarbed gee jou die kaans. Ga na zaarbraai.co.za om aan te teken by Zaarbed, een trotse borg van Lamb Jams 2027. Lekker eet, lekker drink en natuurlijk, lekker groot pryse is moontlik online en op braaidag. Ga na zaarbraai.co.za en volg die instructies om deel te wees van die groot dag. Dis vet pret met Zaarbed. Bed. Afrikaans is groot en Lamb Jams. Geen persoon onder die ouderdom van 18 word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om te stop. Alle speletjies is vaste kanswetenskappe. NVDP 0800 006 008.

0: Iemand deed vroeger gevroven die zou tellen als country. Ah, hoe kom maar nou niet?
1: Zomaar, niet omdat het kan.
0: Op z'n paar whisky themaliekjes vir jou wat ons ingooi, dat was ons thema vir die bokliekie wat ons gesoek het.
1: Mm-hmm.
0: Country songs, wolle sing weer whisky. Net gauw vinnig, ons is so nabij aan ons mikpunt, net voor die sport, en die ding is die sport gaan laat wees.
1: Ja, okay? Gaan, want ons gaan nog een liekie speel.
0: Ons mikpunt is 115,000 vir nou, net voor die sport, ons stond by 113,050 vir nou.
1: Ons doen.
0: Ons het ook nou een boodschap gekry van Antoinette. Antoinette sê, ons het 1,000 rand geskenk en wil graag allemaal wat in versorging is, uitdaag om diezelfde te doen of te verbeter.
1: Oh, wow.
0: Dus Antoinette de Jesso,

0: van Sandrew Nursing Care.
1: Oh, wow, dat is ongelooflijk. Ik zie het nou hier.
0: En als je in verzorging is, dan zal je weten... Dit is, jy moet bykie uit om ongelukkig die goeie en die beste sorg te kry.
1: Ja, so ons het nou al een uitdaging van bikers clubs. So, as jy in een bikers club is, die Brackenfell Lobos, wat is die man in sy naam?
0: De Voted Lobos,
1: sorry, hulle is hier van Brackenfell. Hulle het ons bikers uitgedaag, so, jou bikers club, jy is gechallenged om hulle R1000 te match of te verbeter. Mm-hmm. Ons het vir Biologics gehad, wat transporters is, wat gesê het, ons daag alle transporters uit, en hulle het R1000 geskenk, jy is uitgedaag.
0: Ons het gemak, 115,000
1: hey! En is half.
0: En die sport nog begin.
1: Nou, maar so kai, ons is daar.
0: Okay, well done.
1: En het ons nou een nursing challenge.
0: Oh, well done.
1: Julle is lekker mense, hoor.
0: R6,000 betaal vir NOC Plumbing, also member of Devoted Lobos.
1: Mm-hmm. Yeah, amazing. A
0: legend. For wie is dit? Bob Squared.
1: Ja, en NOC Plumbing gaan natuurlijk 3 live reeds kry op uitklok.
0: Love it.
1: Lekker julle.
0: Love it. Okay, kom ons gooi antwoorde.
1: Okay,
0: ons het ons game nou gespeel. Mm-hmm. En dit is
1: Letterlijk zie je lang en hoef een lirike.
0: Een paar mensen wat gestampt was. Mm-hmm. En ik love het om te zeggen, ons school by association, Soti. Victoria is helemaal uit die water geblazen. So, Monique, eerste lekkie was.
1: My bloeisel, hou my in die herinnering in sy rug, haar opgeheve hand na die jimmel. My blom gewas, hou my in herinnering, sing die verskyning uit die klein garoe. Tere blom, hou my in die herinnering in sy rug, haar opgeheve hand na die jimmel. Bloeisel, hou my in die herinnering, sing die verskyning van die klein karoe.
0: Is natuurlijk.
1: Nie spook van Union Dial.
0: Nee, dit is die blommiekie gedenk aan my.
2: Sing die spook van die klein karoe.
0: Uitstekend, great song. Tweede liekie. Sy koor so geklink, o genadige jemel, my teergeliefde, sy benader, geensins die skoonheid waar hy beskik, nee, ek smeek hy my beminde, ek het waardig nie die voorneme gehad om haar romanties te benader nie, ja right, ek besef dat hy vertrouwe in my moontlik vir ewig verlore kan wees, maar teenoor niemand anders het ek ooit een liefde van diezelfde omvang as die wat ek vir u koester ervaar nie, ek bid u my teergeliefde, dit is geen ander as...

0: I loved, I lost. Will Lindley, net hier op Bok Radio, Bok TV. Een lekker goeie naand vanavond, 10 September 2026 en welkom bij die aanskof. Donderdag, 10 September 2026, hoop jou dag was lekker gewees. Dit was weer eens een bykie van een koue dag gewees. Die naweek is amper hier, een baie lekker groot naweek wat op ons allemaal wacht. En dan net so op een ander noot vir noot, ek is seker jy het dit al gesien op ons sociale media platforms. Moet nie vergeet dat Bok Radio het een back a body gestig vir oom Tommy Dell. Gaan kyk asseblief op ons sociale media platforms indien jy kan bydra, dit sal baie waardeer word. Vanavond donderdag natuurlijk Heinrie Gous, hy sit hier voor my en ons is gereed lekker om saam met jou te kuier. Ons gaan vanavond dinge bykie anders doen en ons skop weg met 'n lekker speelietjie, 'n rugby speelietjie en daar is lekker pryse op die spel. Ons het klipwerfkaartjies om weg te gee en dalk miskien 'n paar lekker wynproe kaartjies ook. Goeienaand meneer Gous, hoe gaan dit daai kant?
1: Goeienaand my vriend, altyd lekker om hier te kan wees.
0: Daar sê, hy is gereed 15 minute oor 7, dan gaan ons lekker kuier. Kom ons praat vanavond, jou gunsteling Brendan Piper liekie. Gunsteling Brendan Piper liekie, laat weet my gerus 20 voor 8, dan gesels ons, gister het ons Bok van Blerk gedoen, en ook die dag voor dit, jou gunsteling 2026 lied, vanavond Brendan Piper. A bykie later doen ons jou radio rolprent, en ons kyk ook na die sociale media platform stories. Baie lekker muziek wat gelaai, Jean Boucher, UB40's Red Red Wine, en nou, a lekker singalong. Dit is Rieke Snel. Met harde kole, goeienavond en welkom.
2: Middernacht. Dis die manne se stories oor die dag se jag. Dis die knitter van die hout wat die vlamme lek. Dis my hart se plek. Vergeet van gister,

André met Swimmersuit net hier op Bok Radio, Bok TV. Jy kuier saam met my Brent Wayne, dan weet die aanskop van 7 tot en met 10. Amper naweek donderdag die 10de September. Ja nee, ek dink ons allemaal is lekker opgewonde. Die laaste Greatest Rivalry wedstrijd. Een wedstrijd wat die Bokke moet wen en ek is seker hulle wil dit wen. Nie gelijk op nie. Hier die Saterdag 11:00 hulle speel in Amerika. Dan op ander noot vir noot, moet nie vergeet nie. Bok Radio het natuurlijk een back a body gestig vir oom Tommy Dell, gaan dan kyk asseblief op ons sociale media platforms, indien jy kan bydra, dit sal baie, baie waardeer word, en soos altyd, baie dankie aan allemaal wat alreeds ook bygedraai het. Finale eer, ons het nog een speeliekie in die heel eerste eer, het ons daai rugby speeliekie gespeel, 4 wenners het alreeds kaartjies, vir morgen aan sy klubwerf hier by Heroes restaurant, ek is so opgewonde, wel ork nie, snork nie, is op pad 15 minuut oor 8, en dan een bykie later, kyk ons ook, wat is die stories op die sociale media platforms. Hier is lekker liedjie, donderdag, amper naweek, hy word genoem Stellies. MUZIEK

0: Lemoene, Bok van Blerk en Appel. Ons speel Orkney Snorkney. Die vraag, waarheen is Jolanda en Ouboet op pad?
1: Naan Brent, hoop het gaan goed uit, Tjoma. Gaan hulle dalk dans? Dis maar net te wille skat. Dat hulle miskien gaan dans. Groete, bye, bye.
0: Baie, baie dankie, my vriend. Nee, hulle het nie gaan dans nie. Kom ons luister geweer.
2: Yes, hulle is op pad om a country muziek ding te gaan doen as ek nou onder correctie praat.
0: Baie, baie dankie my vriend. Nee, dit is ook nie die correcte antwoord nie. Daar sien ek, daar kom nou een persoon in met die regte antwoord. Daar is so 3 mense wat nog kaartjies kan wen vir morgaanse klubwerf vertoning net hier by Heroes 074-2000-989. Waarheen is Ouboet en Jolanda op pad?

0: Ribbons Office Nationals, now Ribbons Group. For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service, and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering, and vision for the future.
1: We are officially transitioning to Ribbons Group.
0: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
2: Ja, toe, dit is waar ek nou moet groet en tot sien, sê op hierdie donderdag, meneer Gerard Skaap, hy het gesê, nou so pas, beide ek en hy, het al by pik swart vanavond aan, as hy nou bok TV, kyk een swart baaikie, en hy het ook een swart baaikie aan, hy het gesê, ons moet een foto nou neem, Man in Black. Maar nou ja, die Man in Black nummer 2, hy is gereed om lekker saam met jou te keier van 10 uur tot, en met 12 uur vanavond. Ek los jou met Ampie, Brendan Piper's Lente Life, en ook Connor Smith, Greek Will Rise. Tot ziens, geniet jou donderdag aand, vrijdagochtend, ons keier morgen aan, Klipwerf sal hier wees van 10 oor 7 tot en met so half 8, en dan klim hulle die, of dan vat hulle die verhoog so half 9, en het gaan een lekker vertoning wees. Tot ziens, lekker slaap.

0: 0891. Ek hoor graag van julle en dan kan ons daai boodskapies vir jou uitspeel tussen nou en 12:00. So stuur hom vir my nou deur al ons expats 0742000989.
1: Groete van huis tot huis met Harold Scott nou op Bok Radio.

Sun. Laat aan met Gerard Skalp, 10 tot middernag op Bok Radio. En is ons snotkop met kort ploek en plakkies net hier op Bok Radio, Bok TV, die beste plek om te wees. Die beter alternatief net hier op Bok Radio 98.9 FM. Goeienaand, hallo daar!

lê. Maar ek hou jou aan my drome, ek hou jou aan my hart, want daar kan niemand geen afstand jou vat.

lakens verg, verstrengel om my voete. Ek rol in het draai, ek soek die vouw van jou hande. Ek staar na my foon, asof het een WhatsApp van jou kan stuur. Ek check die connectie, die syne soms